0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Bij je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op omdat hij zijn vrouwelijke medewerkers had weggestuurd toen een groep conservatieve hindoes dat vroeg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus Digi Veiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect in heel Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. In Gelderland staat tot nu toe alleen nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging tussen Stroe en Hoevelaken ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: like I do? Does he need you like I do? Does he need you like I do?
1: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
2: Jouw regio.
3: Jouw muziek.
2: Jouw muziek.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is begonnen met vooral wat korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Wel rijdt het nu langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg een kwartier oponthoud. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam een kleine 10 minuten vertraging. En op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort is zojuist een ongeluk gebeurd bij Voorthuizen. Hier is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren waait er een matige wind uit zuidoostelijke richting. Er is vooral hoge bewolking te zien en de temperatuur loopt snel op naar aangename waarden, terwijl het overal droog blijft. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarden met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden. En in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje. Af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. In Gelderland staan nu alleen wat korte dagelijks files. Op de A50 van Arnhem naar Os bijvoorbeeld, daar rijdt het wat langzaam bij Ravenstein. Het oponthoud is hier 5 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Minister Boekholt O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. In Gelderland staan nu maar een paar files, waaronder eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Zaltbommel een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. De N233 Kesteren richting Veenendaal bij Rhenen een kleine 10 minuten vertraging. En dan nog de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar is het oponthoud tussen Beek en Duiven een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.
1: Met Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de vijf gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet al te druk. En het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels ook alweer achter ons. In Gelderland staan op dit moment enkel wat korte dagelijkse files. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar is het oponthoud bij knooppunt Bankhoef een kwartier. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Nijkerk ruim 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Beek en Duiven. Hier is de vertraging zo'n 10 minuten. En ook op de N233 van Kesteren naar Veenendaal staat file. Bij Achterberg is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween Griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files lossen weer op. In Gelderland rijdt het op een paar wegen nog langzaam nu, waaronder de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is het oponthoud voorbij Harderwijk Zuid een klein kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven ook zo'n 10 minuten oponthoud. En dan nog de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Zaltbommel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemijn in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemijn is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemijn.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren waait er een matige wind uit zuidoostelijke richting. Er is vooral hoge bewolking te zien en de temperatuur loopt snel op naar aangename waarden, terwijl het overal droog blijft. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarden met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden. En in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje. Af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dagelijkse files lossen snel op. Het rijdt wel nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein ruim 5 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Geldermalsen een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A1 ten slotte van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat nog file tussen Stroe en Hoevelaken. Ook hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Radio of onmiddellijk.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten. In 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is inmiddels voorbij. Er staat alleen nog file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij afrit Geldermalsen een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Hij heeft drie Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie twee vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 25 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie, kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag stijgt het kwik naar zomerse waarde met 22 tot 24 graden in het westen en in het oosten tot 27 graden. De uitschieters vinden we in het zuidoosten, waar de temperatuur de 28 graden kan aantikken. Dat kan ook gebeuren op sommige plekken in het oosten van Twente en in de Achterhoek. Zeeland is de uitzondering. Daar blijft het kwik steken rond de 20 tot 22 graden en er kan ook een enkele bui vallen. Vanavond toenemende bewolking, lokaal wat regenbuitjes. Vannacht liggen de minima in het oosten rond de 21 graden. In de rest van het land rond de 18 graden. En in het zuidwesten is er dan kans op regen. Morgenmiddag overwegend droog met alleen lokaal een enkel buitje. Af en toe zonnige periode en een middagtemperatuur van een graad of 20. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en is matig. Vrijdag eerst nevelig, maar in de middag aangenaam met ongeveer 20 graden en een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Overal thuis.
1: Dit is Connect.
2: Elke werkdag op Connect. Afslag 2.4. Met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4. De muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en 3 personenauto's... bezaaid met huisvuil van 1 van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden. In het westen rond de 22. Tot zover het radio nieuws.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Versus the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Versus the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland-Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

gaan aan parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte,

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn, omdat het bedrijf te complex in elkaar stak. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 8:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10:00 start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween Griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2:00 een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6:00 vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel One2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt met eerst nog wat zon in de oostelijke helft van het land. In het westen en zuidwesten kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kunstwerk Bibliotheek aan de Kerkstraat in Zevenaar viert van 30 september tot en met 11 oktober de Kinderboekenweek. Kinderen kunnen zich verheugen op een programma vol verhalen, fantasie en avontuur. De feestelijke aftrap is op 30 september met het prentenboek Harry in de tent en een vrolijke optocht door het centrum. Ook daarna valt er tijdens de Kinderboekenweek volop te ontdekken en te beleven. Een bijzonder hoogtepunt is de Nacht in de Bieb, waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelfs tussen de boeken mogen overnachten. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op zondag 4 oktober de jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Bezoekers kunnen er uitgebreid kennis maken met het werk van kunstenaars uit de regio. De markt biedt volop gelegenheid om rond te kijken, inspiratie op te doen en in gesprek te gaan met de makers achter de verschillende kunstwerken. De kunstmarkt is geopend van 11 tot 5 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Willemeen in Arnhem verandert zaterdag 31 oktober in de duistere wereld van Dr. Krieger tijdens Halloween. Bezoekers stappen binnen in een bijzonder laboratorium vol decors, video, visuals en bizarre experimenten. Een Halloween-kostuum is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. De beste en meest opvallende kostuums maken bovendien kans op een prijs. Het feest begint om 9 uur. Willemeen is te vinden aan Willemsplein in Arnhem. Meer informatie lees je op willemeen.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormoes zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormoes is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel af. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampseweg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N322 zal Bommelnieuwendijk bij Gameren is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het oog van tientallen getuigen. De politie hield de 37-jarige schutter al snel daarna aan. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Ze reageert op een ambtelijke tabel van financiën waarin staat dat bijna de helft van een eventueel begrotingsgat bij onderwijs vandaan moet komen. Volgens Letchert maakt ze zich geen zorgen en is er afgesproken om bij een tekort breed te kijken binnen het kabinet, waaronder ook bij sociale zaken. En daarmee spreekt ze de berichten tegen over al vaststaande bezuinigingen op haar ministerie. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet heeft nieuwe, concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beken. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect. Well,

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt met eerst nog wat zon in de oostelijke helft van het land. In het westen en zuidwesten kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld heb je nu 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Gemaal Oude Rijn in Pannerden opent zaterdag 26 september de deuren tijdens de tweede editie van de Gelderse Dag. Het historische gemaal uit 1884 is nog altijd intact en laat bezoekers kennis maken met de geschiedenis van het waterbeheer. Tijdens een bezoek is te zien hoe het gemaal werkt en waarom waterbeheer in deze omgeving zo belangrijk is. Het gemeentelijk monument ligt aan de dijk, vlakbij de Oude Rijn en natuurgebied de Rijnstrangen. Het Repair Café Renkum Hilsum is zaterdag 26 september aanwezig op de herfstmarkt bij het bezoekerscentrum Renkums Beekdal en Boscafé De Beke. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de kraam terecht voor informatie over het Repair Café en de mogelijkheden om kapotte spullen een tweede leven te geven. De herfstmarkt vindt plaats aan de Nieuwe Keienbergseweg 170 in Renkum. Op zaterdag 26 september vindt bij jongerencentrum Creon aan de Rosmolen in Westervoort het jongerenfestival Toekomstmakers plaats. Van 11 uur tot middernacht draait alles om de nieuwe generatie tijdens deze activiteit rond 1300 jaar Westervoort. Jongeren hebben zelf meegedacht over het programma en leveren een actieve bijdrage aan workshops, activiteiten en optredens. Bezoekers kunnen onder meer genieten van kunst, sport, een kleedjesmarkt en live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com. Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten van de overeenkomst uit 2025 die mogelijk morgen al afloopt. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn dat 1400 mensen. En waar de Britten de afspraken juist graag willen verlengen, stuurt Frankrijk nu dus aan op een definitief einde ervan. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Die forse bezuiniging op de legertop wordt vandaag officieel aangekondigd op een marinebasis in Virginia. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Vorig jaar schrapte hij ook al een tiende van de hoogste legerofficieren. Volgens het Amerikaanse ministerie zijn de ontslagen nodig om het leger van de VS slagvaardiger te maken. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. Een kwartier vertraging. En verderop bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect. Je luistert naar Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3-plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De regio viel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Beest leveren de werkzaamheden nu een half uur vertraging op. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Grijshoort en Knoopend Valburg is het op onthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 in de richting van Groningen. Tussen Wezep en Zwolle Noord levert dat ook 25 minuten vertraging op. Maar dat kan nog oplopen, want er zijn twee rijstroken dicht. De N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 10 minuten vertraging. En de andere kant op doe je er tussen Veenendaal en Kesteren 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: De middag van Connect.

0: love you, baby.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid, omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelis werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelis werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 100 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Bees 20 minuten extra nodig. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. En verderop richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud een kwartier. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Southern Crossing staat zaterdag 3 oktober op het podium van muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. De band neemt het publiek mee naar de Amerikaanse West Coast met Southern Rock en fraaie meerstemmige zang. Nummers van Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, Venice, The Birds en CCR staan op het repertoire. Het optreden begint om 20:30 in muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Op zaterdag 3 oktober organiseert Pleisterplaats Ressen een pelgrimswandeling vanuit de kerk aan de Kerkhofstraat 3. Om 10 uur start de wandeling met een moment van bezinning. De tocht voert over verharde en onverharde wegen en eindigt rond 12:30 weer bij de kerk. Daar wordt de ochtend afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deelnemers nemen hiervoor zelf een lunchpakket mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Goede wandelschoenen worden aanbevolen. Bemmel gaat terug naar de middeleeuwen tijdens de Halloween griezeltocht. Het evenement vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Zaterdag is er vanaf 2 uur een zombie walk op het Marktplein en zondag een griezelwandeltocht dat om 6 uur vanaf het Kinkelplein begint. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Beest 10 minuten extra nodig. De meeste vertraging heb je nu op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Harningsveld-Giessendam staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. Oponthoud is 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de N233 Kesteren-Veenendaal heb je bij Rhenen nog 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2:00.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelis werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelis werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral nog vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arco en Hardingsveld-Giessendam staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. Ook op de A15, maar dan richting Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Knoopendel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

Zomerrijveld Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar.

0: 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.
2: Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond krijgen we meer bewolking en valt er in het westen en zuiden op veel plaatsen regen. Het waait bijna niet, langs de kust staat er een matige zuidenwind. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen bij zo'n 15 graden in het zuidwesten tot 19 in het oosten en een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Morgenochtend valt er eerst nog wat regen in het noorden en oosten, daarna wordt het overwegend droog en laat de zon zich vaker zien. 'S Middags zijn er met name in het westen en midden van het land flinke zonnige perioden, terwijl er vooral in het oosten veel bewolking is met soms ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond kan er nog wat regen vallen. Na morgen blijft het rustig en vrijwel droog met zonnige perioden en in de nacht kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat bij knooppunt Del 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Ava Max en Million Dollar Baby hier op Connect. Het is weer woensdagavond.
1: Het is weer woensdagavond.
0: Tijd voor Connect Politiek.
1: Tijd voor Connect Politiek, jazeker. En vanavond...
0: Henk, ja? Ik weet niet wat jij aan het doen bent tegenwoordig. Maar ik krijg tegenwoordig van jou boekwerken.
1: Ja.
0: Dan moet ik eerst 3 weken doorheen bladeren. Wil ik alles bijgewerkt hebben.
1: Ja, nee, dat ik zal proberen de volgende keer het door AI te laten doen. Een samenvatting. Dan krijg je een half boekwerkje. En of het dan klopt, weet ik niet. Want dat weet je met AI, hè?
0: Ja, je weet het niet.
1: Je krijgt een hoofdtekst. Een hoop tekst wordt eruit gebraakt. Maar of het geen klopt, dat weet ik niet.
0: Nee, dat is sowieso.
1: Maar goed.
0: Daar heb ik geen idee van. Je moet het altijd wel even controleren, zeggen ze dan altijd.
1: Altijd controleren, zeker weten. Dus vandaar dat ik ook de uncovered versies aan jou geef, zodat je kunt controleren welke ziekelijke gedachten er weer aan mijn brein zijn ontsprongen.
0: Ja.
1: Vanavond politiek. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het is nog even rustig in de politiek. We gaan wel even rond 8:30 bellen met de SP uit Arnhem. Want die maken zich toch wat zorgen over het Cirque de la Liberté. Nou, wat dat is, hoe en waarom, dat gaan we straks allemaal horen. Ja, en vanavond is er in Zevenaar een toch wel belangrijke bijeenkomst.
0: Oh.
1: Want daar zijn alle vertegenwoordigers van alle raadfracties en alle colleges bij elkaar. Om met elkaar eens te gaan kijken naar alle stukken die tot nu toe gepasseerd. Alle stukken die gepasseerd zijn rondom de fusie. Hoe de procesgang gaat en dat soort zaken. En,
0: ja.
1: Dat is best wel opmerkelijk, want morgenavond is er in Duiven nog een bijeenkomst waarin het initiatiefvoorstel rondom de verregaande Limassa samenwerking, die is voorgesteld door burgerbelangen in Duiven, door Doet in Duiven, ja, door Forum voor Democratie in Zevenaar en door de Stadspartij in Doesburg, om daar geld voor te krijgen. Dus het is wel grappig om te zien hoe dat parallel naast elkaar, achter elkaar, door elkaar loopt.
0: Door elkaar loopt en het gaat eigenlijk maar om één ding.
1: Ja, het gaat om één ding. Het gaat uiteindelijk om wat doen we met de centen? Want dat is toch wel...
0: Kortom, het draait weer om geld.
1: Het draait weer om geld. Nou, trouwens, over geld gesproken. Gisteren
0: heb je portemonnee bij?
1: Nee, die heb ik niet bij me. Nee, dit keer niet. Nou, als ik hem bij me had, zat er toch niks in.
0: Het is net als bij mij. Er zit gewoon niks in.
1: Nee. Dus wat dat betreft is dat wel uit. Ja, en de gemeente Zevenaar, die hebben de ontwerpbegroting gepresenteerd. Daar gaan we straks ook even wat over vertellen. Ik heb nog even contact gehad trouwens vanmiddag met de mensen van Wijs in Zevenaar en Forum voor Democratie, om te kijken of zij al een eerste reactie hadden. Nou, het is net bekend, dus ze moeten zich even studeren. Dus daar gaan we volgende week nog even wat mee doen.
0: Daar komen we volgende week op terug.
1: En over andere mededelingen rondom de politiek. Dus vanavond weer voldoende.
0: We kunnen voorlopig weer tegenaan. Weet je, nieuwe muziek hebben wij ook hier bij Connecten.
1: Vertel.
0: Nou, je kent Samuel Welte wel, hè?
1: Ja, die ken ik. Die heeft toch ook vier prijzen gewonnen gisteren of eergisteren.
0: Eergisteren, ja, klopt inderdaad. En die heeft nu een nieuw nummer, samen met Russo. En ook daarbij, moet ik ook gezegd hebben, ook wel een beetje de bankzitters. Ken je die?
1: De bankzitters?
0: De bankzitters.
1: Heb je het dan over mij en mijn vrouw?
0: Nee. De bankzitters zijn een vijftal jongens die eigenlijk bekend staan om hun YouTube-filmpjes die ze maken. En toen dachten die dwazen van, we kunnen filmpjes maken, we kunnen ook vast wel zingen, weet je. En die hebben toen een paar hitjes gehad. En ze deden het niet onaardig. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben bij een concert van ze geweest. Mm-hmm. Maar dat was niet voor mij, dat was voor mijn dochter. Want die is nog steeds compleet fan van de bankzitters.
1: Hey.
0: En die hebben dus een nieuw nummer gemaakt. En dat heet Boom.

0: Regard en Ride It hier op Connect.
1: Ja, Ride It. Nou, ja. Ride It. Als je in Arnhem Ride It doet op de fiets, dan heb je een gigantisch risico op ongevallen.
0: Nee joh.
1: Ja, zeker. Want sinds 2020 en iedere keer in de stijgende lijn naar 2025 komen er in Arnhem steeds meer ongevallen voor. Steeds meer verkeersongevallen. En dan hebben we het alleen over de ongevallen waarbij de politie betrokken is. Maar er zijn ook heel veel ongevallen natuurlijk waar de politie niet bij betrokken is. Nu heeft Menno Feitsma van de VVD en Arnhem die heeft daar toch wat vragen over gesteld. Want die maakt zich daar terecht, denk ik, zorgen over. En dan hebben we met name in Arnhem rond de Rietgrachtstraat, de Vleistraat en de BP van Verschuurstraat. Kruispunt aan de Pieter Kallandweg. Drie Poortenweg, ook een bijzondere. En de rotonde aan de Groene Weide bij de Hussestraat, hè, dat hoekje.
0: Ja.
1: En Sint-Gangulsplein. Ja, dat zijn plekken met een enorm verhoogd risico op fietsongevallen. En ze willen eigenlijk eens goed onderzoeken hoe dat nou komt. En dat gaan ze ook doen samen met onder andere TNO. Ja, de VVD heeft...
0: Ze pakken het goed aan.
1: Want met name toch, we weten eenmaal dat onder andere door de komst van de elektrische fietsen, of dat inderdaad een oorzaak is, is nog maar de vraag. Maar het zijn toch cijfers waar je niet vrolijk van wordt als je sinds 2020 tot 2025 een stijgende lijn ziet. Ja, het is daar iedere keer maar raak.
0: Ja, nou ja, als het raak was, het was vanmorgen ook, hè? Maar dan in Huissen. Ja. Die fietser die door een vrachtwagen werd aangereden.
1: Ja, het is echt het gaat niet best.
0: Nee, het is echt raak.
1: Ja.

0: hoor jij Nile Rodgers ook hierin? Die bas, hè, die je hoort. Dat is Nile Rodgers. Chic en My Forbidden Lover hier op Connect, tijdens Connect Politiek.
1: Een lekkere sound, hè?
0: Ja, lekker hoor. Ik vind dat heerlijk.
1: Ja, klinkt lekker.
0: Stop er maar mee dan.
1: Ja, hey John, als we het hebben over sounds, hè, let op, als je nou het volgende hoort. Sounds speelt zich af in de soeterein van het restaurant Florfina. Een verborgen ruimte die de show een intieme en verrassende lading geeft. In deze muzikale en theatrale show vloeien live muziek, fysieke comedie en dromerige beelden op speelse wijze in elkaar over. Als je dat hoort, dan denk je, daar wil ik toch naartoe.
0: Ik wil een kaartje.
1: Ja, nou, dat kan van 23 oktober tot 28 november 2026. En ik zou zeggen, wees snel, want het kan zomaar de laatste keer zijn. Oh. En dan hebben we het over een prachtige organisatie, Cirque de la Liberté. En ja, het zou zomaar kunnen dat het de laatste keer is, tenzij... en daarvoor hebben we aan de lijn Martijn van Uffelen van de SP... als het voorstel van de SP in Arnhem wordt aangenomen. Meneer van Uffelen, goedenavond.
2: Hey John, goedenavond. Bedankt dat ik in de uitzending kan zijn.
1: Ja, dit is Henk, maar het maakt niet uit. Dat maakt allemaal niks uit.
2: Nou, jij ook, Henk.
1: Wij zijn een soort een-eigen tweelingen.
0: Ja, dat.
1: Waarbij John dan de knappe kant is. John is de knappe kant, maar dat kun je op de televisie zien. Goed, Martijn, even let op. Cirque de la Liberté, wat is het? Wat doet het?
2: Nou ja, je hebt er net al iets over uitgelegd. Hè? Dus wat dat betreft, de reclame voor de huidige editie hebben jullie alvast mooi gedaan. Nou ja, het is echt een Arnhemse initiatief. Met een combinatie van locatietheater met circus. Bestaat ook echt sinds 2012 in Arnhem. Nou, het is eigenlijk gewoon heel eigenzinnig voor de hele familie. Leuk. Circus theater waar muziek samenkomt van uit de buurt. Van de scholen, Artes, Rijnijssel. Met ook toneelspelers uit Arnhem, maar ook internationale gasten. Nou, en het is echt super tof. En ze doen dat al heel wat jaren. En wat ons als SP in ieder geval daar ook in aanspreekt, is dat het ze ook echt lukt om echt een hele brede doelgroep aan te trekken. Van jong tot oud, laag opgeleid, hoog opgeleid, alles ertussenin. Maar ook... ja, mensen die de ticket kunnen betalen. Ik hoop dat jullie dat kunnen doen. Maar ook mensen met minder geld kunnen met de Gelderpas een kaartje krijgen. En als dat nog niet lukt, dan kan je in contact treden met de organisatie. Dan gaan ze ook op zoek naar een oplossing. Dus ja, nou, dat is zeg maar de cultuur die ons erg aanspreekt. En vele Arnhemmers, want ja, ze... trekken een paar duizend bezoekers per jaar. Maar nu is het toch spannend voor ze geworden.
1: Ja, want dat is even een puntje. Hè. Van 23 tot op de 8 november is dan de voorstelling Sounds die gaat spelen. Nou, een geweldige voorstelling. Als we kijken wat er allemaal te zien is en te horen... dan kan ik me niet voorstellen als je daar naartoe gaat... dat er iets niet bij zit waarvan je denkt... hé, dat is wel in mijn straatje. Maar ja, ook Sounds, in dit geval de voorstelling en van Cirque de Liberté... die hebben een probleempje met de centjes, toch?
2: Het probleem is nog niet zozeer voor dit jaar. Al begint het probleem nu eigenlijk letterlijk ook te spelen. Vandaar ook onze motie straks. Maar een subsidieaanvraag voor de komende periode is afgewezen. Wij snappen eerlijk gezegd niet zo goed gezien de doelgroep die ze trekken. En ook de successen die ze daarbij behalen. We hebben daar ook eerder vragen over gesteld aan de gemeenteraad. En eerlijk gezegd, de antwoorden... een hoop tekst, maar echte antwoorden konden we er niet in vinden. Nee. Maar het betekent wel, als er geen oplossing komt... ja, dan zou dit inderdaad al wel eens de laatste editie kunnen zijn. Ja,
1: nu is
2: dat niet laten gebeuren.
1: Nee, nu is er zo'n commissie van de gemeente... die kijkt naar het maatschappelijk belang, het bereik... en de artistieke kwaliteiten en allerlei andere... ik zou zeggen, hoogdravende teksten... die daar dan in dat soort commissies vaak worden gebezigd... als we het zo mogen zeggen. En die commissie heeft gezegd... joh, we hebben tientallen aanvragen. We hebben ze allemaal een beetje bekeken. We hebben ze naast elkaar gezet. En sorry voor Cirque de la Liberté... maar ja, die komen dus niet meer in aanmerking.
2: Ja, Ja, goed. Nogmaals, hè, wij hebben met vragen ook aan de gesteld van... leg dat eens uit dan, waarom je niet, niet aan die bezoekers kan komen. En een ding wat je vaak ook hoort is... het is niet vernieuwend genoeg. Nou, dat vinden we echt een ridicule vaststelling. Als je gewoon echt een bewezen plek hebt op de culturele agenda van Arnhem. Dus ja, ja goed. We hebben de vraag over gesteld, wat ik al aangaf. Er kwam weinig zinnes op terug. Maar, en de organisatie is zelf ook in bezwaar gegaan. Maar het bezwaartermijn of waarop ze antwoorden kunnen wachten, verwachten is zo'n 14 weken. Ja, wat je net aangaf ook, de voorstellingen gaan binnenkort beginnen. Dus alle aandacht gaat daar ook naar uit. En in de tussentijd moet er ook gewerkt worden aan een nieuwe productie van volgend jaar. Ja, die mensen hebben gewoon perspectief nodig. Ja. En die wordt hun zo ontnomen.
1: Ja, maar als je nu even kijkt, hè, sorry John. Ja. Maar dan hebben we de klankjuichers, Goos Meeuwissen en Helena Bittencourt. Dat zijn niet de minste hè, op hun gebied. Mm-hmm. Die tekenen weer voor het concept, die doen de regie, doen het spel. Ja, met alle respect, hoe kun je dan zeggen dat het niet vernieuwend is? Want als er iemand vernieuwend is, zijn er die twee wel.
2: Nou ja, kijk, of tenminste, ik heb de SP doet niet de artistieke beoordeling, om het zo maar eens te zeggen. Maar wij kijken naar van de plek van zo'n productie in de stad. En vooral ook wie ze daarbij weten te betrekken en weten op de banken te krijgen.
1: Ja,
2: want... Nou, en op die punten scoren ze hoge punten bij ons.
1: Ja, want de gewone Arnhemmer, dus ja. die geeft er gewoon lekker naartoe.
2: Zo is het.
1: Ja,
2: zo is het.
1: Zeker
2: en ook
1: toch?
2: De gewone Arnhemmer, ze hebben ook een flinke achterban met vrijwilligers die daar gewoon ieder jaar de handen uit de mouwen steken. Dus ja, we kunnen dat gewoon echt niet verloren laten gaan.
3: Ja, Martijn, jij gaf net aan, ze hebben bezwaarschrift ingediend. Maar dat moet dan 14 weken duren?
2: Dat je mag rekenen op een termijn van 14 weken.
3: Hoezo dat dan? Even gewoon, er komt een bezwaar binnen en dan is het toch even eroverheen lezen van wat zijn de bezwaren? Oké, kunnen we er wat mee? Kunnen we een goede reactie geven? Daar heb je toch geen 14 weken voor nodig? Sorry.
2: Ik heb hem niet bedacht.
3: Nee, dat weet ik. Maar nee, ja, ik verbaas me daar toch altijd over dat bij gemeentelijke instanties, om het zo maar even te zeggen, dat daar wanneer je een reactie krijgt altijd zo lang overheen moet gaan.
2: Ja, ja. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar goed, wij willen vooral die organisatie helpen nu.
3: Ja, snap ik.
2: En dat hebben wij in ieder geval gedaan door dat we een motie op de agenda hebben gezet vanavond. In de raad, die ook gaande is. Goed, en wij vragen gewoon een oplossing voor de komende 2 jaar. Zo simpel is het.
1: Nou, wij kijken ook even mee naar de raadsvergadering hier live. Dus mochten wij wat horen of zien, dan gaan we dat zeker mededelen. Ik zou in ieder geval zeggen tegen onze luisteraars... de SP doet zijn best om Cirque de la Liberté te laten voortbestaan. Maar 23 oktober tot 8 november zijn ze er in ieder geval nog in de Korenmarkt in Arnhem. En dan zou ik zeggen, als je ze nog wil zien, ga er zeker naartoe. Want ik ben ervan overtuigd dat je dan een hele leuke avond hebt.
2: Dankjewel
1: voor
2: de promotie.
1: Martijn van Uffelen van de SP, dankjewel en een hele goede avond.
2: Fijne avond, fijne uitzending.
1: Dankjewel.

0: Walk the Moon en Shut Up and Dance hier op Connect.
1: Shut Up and Dance.
0: Shut Up and Dance, ja.
1: Nou ja,
0: hoort er ook bij.
1: Waar even wat minder gedanst wordt, dat is in Westervoort en Duiven. Hè? Want de woningbouw blijft daar een beetje achter.
0: Oh.
1: En ja, men had gezegd van wij willen een procentje of 66 woningen erbij zetten. Dat was het plan. Ja, men is blijven steken op 50. En dan hebben we het over woningen van €420.000 in de koopsector, hè, maximaal. En huurwoningen met een huur van maximaal €1.228. En van de koopwoningen in Westervoort is van de 39 die gebouwd zijn, waren er slechts 10 onder de 24k. En dat is toch best wel weinig.
0: 10 nou, maar?
1: Ja, 10. Ik heb vanmiddag even gebeld met Ted Kok, de wethouder van Westervoort. Die moet vanavond bij die bijeenkomst zijn hier in Zevenaar. Dus die kon er even niet direct op reageren. Maar die heeft me beloofd dat we volgende week even contact hebben om eens uit te leggen van wat daar nu aan de hand is. En wat Westervoort, en ook Duiven, maar Duiven gaan we iemand anders voor bellen. Wat ze eraan gaan doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat dat een beetje wordt ingelopen. Want dat is toch wel jammer.
0: Ja, dus ja, maar 10 woningen.
1: Ja, 10 woningen die
0: onder die grens zitten.
1: Ja, 24. Maar
0: 420.000 euro,
1: dat
0: hè?
1: Dat noemen we dan nog een betaalbare koopwoning, John.
0: Ja, dat...
1: Ja.
0: Ik heb niet zo in mijn broekzak zitten, hoor.
1: Een betaalbare huur noemen we tegenwoordig voor €1.228.
0: Zo.
1: Dus als je daarna gaat dat een modaal inkomen in Nederland zo'n 44.000 euro is, en dat mensen, zo'n 67% van Nederland heeft dat salaris.
0: Ja.
1: Nou, met een beetje geluk kun je dan... Nou ja, een hypotheekje krijgen van 270, 280. En dan moet je ook nog een A++ woning hebben.
0: Ja, dat.
1: De term €420.000 en betaalbaar, die ontgaat mij even.
0: Ja, ik snap het ook allemaal niet meer. Ja. Die woningmarkt is helemaal gek aan het worden.
1: Ja, misschien dat Ted Kok ons volgende week even kan helpen om eens wat licht in de duisternis te brengen.
0: Wellicht. Nou, Ted, van harte welkom. Koffie staat klaar, hoor.
1: Ja, de koffie staat klaar. Oké. Okay.
0: En die kost geen €420.000?
1: Nee, zeker niet. Dat is ons hele budget, geloof ik, op jaarbasis.
0: Ja, dat.
1: Oké.
0: Okay. Hey, wist je dat je Connect ook via de WhatsApp kunt bereiken?
1: Ja, ik weet dat wel.
0: Ja, dat is 0316 en dan 333-333.
1: En dat mag je dan sturen?
0: Van alles wat jij wil. Dan komt het hier in de studio aan en dan vraag een plaatje aan. Heb je wat te melden, meld het. Weet je, ik lees alles, ik neem alles mee en we gaan het erover hebben. Zo ook, hè, we zitten natuurlijk in de grensstreek, hè?
1: Zeker.
0: Ook Duitse mensen die hebben ons telefoonnummer, ons WhatsApp-nummer gevonden. Dus voor die Duitse Leute, zal ik maar zeggen, 0031 316 en 6x3, dan komen ze hier in de studio.
1: Connect grensoverschrijdend. Ja, maar ik heb dan dus mensen zeggen wel van een grensoverschrijdend gedrag. En dan zeg ik, ja, ik heb toch wel 2 keer in de week grensoverschrijdend gedrag. En dan kijken ze me raar aan en zeggen, ja, ik ga of de boodschappen doen stinken.
0: Ja.
1: Ja, grensoverschrijdend.
0: Grensoverschrijdend, ja. Nee, maar zo had ook... Ik praat even in het Duits.
1: Ja,
0: want dit appje komt uit Duitsland. Dus ik praat dan ook gewoon eventjes Duits. Inaya had een WhatsApp geschreven. En die wilde gern Zoo aus Disney's Zootopia 2. Wollte sie sehr gern hören von Shakira. Nou, Inaya, daar is der. Come on.

0: Ja, hij kan het ook alleen. Hij had Samuel Welte helemaal niet nodig.
1: Nee, hij kan het ook alleen.
0: Ja, Russo en waar de ladies zijn hier op Connect.
1: Ja, waar de ladies zijn. Nou, wie niet alleen kan, dat zijn de burgemeesters en wethouders van Zevenaar. Hè? Want die hebben de ontwerpbegroting 2027 en 2030 gepresenteerd.
0: Hart ook... voor dorp en stad.
1: Hart voor dorp en stad, jazeker.
0: Samen bouwen aan de toekomst. Nou.
1: Ja,
0: en dat mag wel.
1: Dat hebben ze vertaald middelen uitvoering. Arthur Bona die zegt van, joh, weet je, een financieel gezonde toekomst, dat blijft het uitgangspunt. Dat geloven we ook wel. Maar als je even nagaat dat men in 2027 denkt zo'n 145k over te houden, dan denk je, nou, ja, dat is niet veel, maar het past nog. Maar in 2028 krijgen ze 4 miljoen minder van het Rijk. En dat is dat zogenaamde ravijnjaar.
0: Ja,
1: in ieder geval betekent het wel dat we volgend jaar de mensen in de gemeente Zevenaar rekening kunnen houden met een kleine verhoging van de kosten voor huwelijken of evenementen. Hè. Die gaan 2,6% omhoog. Men zegt dan, ja, dat is gelijk aan de landelijke prijsindex. Maar goed, het is toch weer 2,7%. De OZB gaat ook met 2,7% omhoog. Zo zijn er nog wat meer van die dingen die erin staan. Je kunt het gewoon even zelf nalezen. Hè. Er staat een aardige pagina met de begrotingen in opslag. Met een aardig schemaatje in. Daar kun je zien waar de gemeente het geld aan uit denkt te geven. En we hebben vanmiddag even geprobeerd wat eerste reacties op te halen bij Nanna van Delle van Wijs en Wendy Lokhorst van Forum voor Democratie. Nou, die hebben gezegd, ja, weet je, het is pas sinds gisteren allemaal een beetje openbaar. Dus we gaan nog even studeren. Zeker het komende weekend. Maar je mag ons volgende week altijd even bellen om eens van ons te horen wat wij ervan vinden. In ieder geval Forum voor Democratie heeft aangegeven dat initiatievenbudget dat erin zit, nou, dat is nou niet echt iets waar ze aan verlopen. En de andere details, die gaan we binnenkort horen. Dus ik zou zeggen, lees het even na als je dat wil als gewone burger. Een aardig interessant verhaal. Om eens te zien hoe de gemeente Zevenaar dan de centjes uitdenkt te gaan geven in 2026 en eventueel verder.
0: Ja, en dan, 27, sorry. Dan wordt het op 14 oktober wordt het behandeld in de raadscommissie. Hè?
1: Ja,
0: en dan uiteindelijk op 4 november wordt die vastgesteld door de gemeenteraad.
1: Ja, dat is wel vastgesteld. Uiteraard zullen er van verschillende partijen nog amendementen en aanvullingen op plaatsvinden. Dus als je nu als burger denkt en je leest dat eens door en denkt, verrek, hier staan toch al rare dingen in, neem gewoon eens contact op met een politieke partij in Zevenaar en geef je mening daar eens over. Dan kunnen ze dat wellicht nog meenemen.
0: Ja, nou ja, dat zou toch wel mooi zijn.
1: Zeker weten.

0: Miami Sound Machine. I can't stay away from you.
1: Can't stay away from you. No. Nou, dat gaan we dan ook zeker doen. Hé, hey, het zit er alweer op, het uurtje politiek.
2: Het uurtje politiek is weer voorbij gevlogen.
1: Ja, ik ga zo nog eens eventjes op de fiets richting het gemeentehuis in Zevenaars kijken of ik toegang kan krijgen tot die bijeenkomst over de fusie.
2: Nou, ik ben hier tot 11 uur.
1: Ja.
2: Dus mocht je wat hebben, Henk, je hebt mijn nummer.
1: Ik weet niet of
2: en anders kun je een appje sturen, 0316 333. 333.
1: Ja, gaan we zeker doen. Hey, en nog even voor de burgers en de mensen in Duiven. Mocht je nog even wat willen weten over de toekomst van Duiven, dan kun je morgen in ieder geval naar de ronde tafelbijeenkomst over het ontwikkelingskader van het buitengebied. Dat staat dan op de agenda. En het is in de publieksruimte van het gemeentehuis. En je kunt er naartoe. Het begint om 7:30 en duurt het ongeveer tot 8:30. Dus een kort uurtje. Maar wil je eens wat weten hoe dat gaat in zo'n gemeente, hoe er over gesproken wordt, dan ga daar gewoon eens naartoe.
2: Met oog op de fusie, is er nog wel toekomst?
1: Ja, nou ja, dat is er wel. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren met dat initiatiefvoorstel daar hadden we straks over, hè?
2: Ja.
1: De Burgerbelang doet Forum voor Democratie in Zevenaar en de Stadspartij in Doesburg, die hebben daar een initiatiefvoorstel gedaan. Nou, in Doesburg en Zevenaar heeft hij het kennelijk niet gered. Maar het zou zomaar kunnen dat men in Duiven toch nog wat centjes vrij wil maken om dat toch nog eens even te bekijken. Want wij hebben dat stuk toen bekeken. En ja, ik moet zeggen, ik vond het geen raar verhaal.
2: En goed onderbouwd.
1: Het was goed onderbouwd, ja. Er was een rapport erbij. Dus ja, ik heb geen flauw idee. Nou, wie weet. Wil je er wat van weten, ga morgenavond dan naar het gemeentehuis in Duiven. En dan kun je in die publieksruimte kun je meekijken, meepraten zelfs over bepaalde zaken, als je dat zou willen. Ja. Dan waren het nog even over die begroting, hè, 2027.
2: Ja.
1: Ik zal even een berichtje sturen aan onze redactie. Dan kunnen we misschien even op onze website zetten. Het zij de flyer, het zij een linkje.
2: Ja.
1: Toch interessant om even naar te kijken.
2: Ja, kijk daarna, mensen.
1: Kijk daarna.
2: rtvconnect.nl. En daar komt de link of het flyertje komt daar. Zichtbaar.
1: Die gaat daar zitten. Nou, dat was even de politiek voor deze week. Volgende week gaan we dan even inzoomen op die begroting van Zevenaar. Met een beetje geluk met Nanna van Delle van Wijs en Wendy Lokhorst van de Forum voor Democratie.
2: Hopelijk met wat reacties, inderdaad.
1: Hopelijk met wat reacties. We gaan dan nog even bellen met Ted Kok over de woningen in Westervoort. Waarom het allemaal wat minder is geworden dan iedereen dacht.
2: Ja, 420.000 euro.
1: Ja, ik sta er nog steeds versteld van, John. Ja,
2: ik ook, het blijft terugkomen.
1: Ja, ten meer omdat ik zeg, weet je, een modaal inkomen, laten we eens eerlijk wezen. Een 20, 22 jaar geleden, als je een modaal inkomen had, dan kon je, ik zal geen reclame maken, maar je kon een eenvoudig Opel Kadetje rijden met een vouwwagen. Je kon met de kinderen nog een week of twee op vakantie in Duitsland. Had je een slim kind, kon je ook de boeken heel betalen. En ik moet zeggen dat het tegenwoordig, zeker voor de mensen met zo'n inkomen, hè, 67% van Nederland, hè, hebben dat. Hè, wordt het steeds moeilijker om gewoon alleen al de huur te betalen. En volgend jaar gaat dan ook nog een keer het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dus ja.
2: Ja, Henk, ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. Ja. Voordat ik het ga zeggen, ga ik jou alvast een heel fijn weekend wensen.
1: Dankjewel.
2: En veel succes zometeen in Zevenaar.
1: Gaan we doen.
2: En dit kunnen mensen niet meer. Welcome to Saint-Tropez.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Calvin Harris samen met Ellie Goulding. I Need Your Love hier op Connect tijdens Connected. Ja, Connected. 2 uur lang nog eventjes de lekkerste muziek. En nou ja, mocht je zoiets hebben van, hey, lekkerste muziek. Nou, dan moet je deze eens draaien. Laat het me even weten. En ben connected with us. 0316-333-333. Stuur hem daar naartoe. Jouw verzoekje. En in deze 2 uur komt hij voorbij. Net zoals, wat komt er nog voorbij? Nou, Suzanne en Freeks komen straks nog voorbij. Ik heb Blur nog voor je. Ik heb Bruno Mars nog voor je. TLC komt voorbij. Kortom, hou die radio lekker aan. Want dan hoor je nu Owl City Fireflies.

Ook en Sigala, All By Myself, hier op Connect. Ja, mocht je nou in je auto zitten en je ziet die benzinemeter bijna op nul staan, ja, wacht dan even met gaan tanken. Want het loont zeker om morgen de grens even over te gaan, om daar te gaan tanken. Want vanaf morgen verlaagt Duitsland de brandstofaccijnzen met, hou je vast, 17 cent. Ja, de Bundesraad die stemde vrijdagavond in met de zogenoemde tankrabat. Oftewel, de tankkorting. En er liepen natuurlijk al lange onderhandelingen tussen de regeringspartijen SPD en CDU in Berlijn en in de 16 Duitse deelstaten. En ze kwamen op 18 september al tot het akkoord tussen de Bundesregierung en die Landesregierung dat die benzineprijzen omlaag moesten. En nou ja, wat ik me dan ook afvraag, hè? Waarom kan het daar wel? Waarom kan Duitsland gewoon die benzineprijs weer omlaag gooien, terwijl wij in Nederland hier de benzineprijs maar omhoog blijven gaan? Ik snap er helemaal niets meer van.

ken je het voetbalspel FIFA. En dan even terug in de tijd. The Road to the World Cup. En dat was eigenlijk FIFA 98. En daar was deze Song 2 van Blur eigenlijk de soundtrack van. En als ik die plaat dan hoor, dan denk ik daar ook aan terug. En dan kijk je hoe dat spel geëvolueerd is naar 2026, 2027. Ja, het echt niet normaal hoe de techniek zo snel voorgaat. Dat gezegd hebben, dus zometeen ga ik een granaat op je gooien. Want, dat doet Bruno Mars voor jou. En Armin heeft het over zonnige dagen. Maar eerst, do I wanna know? Dit zijn de Arctic Monkeys.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Wat een. Ik mag het woord niet noemen. Het is 9:30. Motherfuckers zijn het ook hier bij Connect. Gewoon je playlist overnemen. Dan gewoon een kerstplaat ertussen proppen. Om maar even te checken of de sneeuw ook op beeld te zien is. Motherfuckers dat ze er rondlopen, jongen. Echt. Ik vind het echt. Het is gewoon waanzinnig. Ja. En nou ja, heb je alvast in ieder geval een kleine preview van wat er bij de rond de kerstdagen in ieder geval te zien is op Connect. Sneeuwvlokjes. We gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Bij niemand minder dan Bruno Mars. En jongens van de techniek, deze is voor jullie. Grenade.

Nee, jongens. Ik vind dit niet normaal meer. Dat je iets test bij mij, ben ik helemaal content mee. Maar dat je dan dit soort dingen gaat draaien, nee, sorry. We gaan gewoon wat platen bij mensen in de kop drukken. TLC en Waterfalls.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. Tot zover.

Suzanne, Freek en 100 keer. Ja, 100 keer krijgen wij ook de vraag: kunnen we jullie programma's terugluisteren? En eindelijk kunnen we zeggen ja. Reconnect.rtvconnect.nl. Ga daar naartoe en dan kun je gewoon terugluisteren. Alle programma's. Je kunt zelfs gewoon live meeluisteren. Je kunt ze zelfs downloaden, zie ik hier. Ja, ik zit zelf ook even te kijken. Het is echt vers van de pers. Het is hartstikke nieuw. Dus reconnect.rtvconnect.nl. Kijk daar even en luister jouw favoriete programma gewoon weer terug.

0: Een zingende buschauffeur. Rick de Jong en Unchained Melody. Ja, aangevraagd via 0316-333-333. Ja, en daar staat geen naam bij, maar wil diegene dan nog even een appje sturen? Want dan kan ik je zo meteen ook gewoon benoemen op zender.
1: Hi, my name is...
0: Ja?
1: My name is...
0: Ja?

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

mag dit? Vraagteken. Op een woensdag. Een plaat draaien die dinsdag heet. Burak Yeta en Tuesday hier op Connect. Laatste uurtje Connected. Met in dit uur, nou, wat hebben we allemaal? ATC, AGR, Lizzo, Muse, Another Level. Ze komen allemaal voorbij. En soms moet je gewoon hoop houden. Daar zing Panic in the Disco ook voor. Dit is High Hopes.

Tschitschkrieg und Blumengarten. Gut genug, hier abgeneckt. Laatste uurtje. Zijn we van start gegaan en we hebben nog zoveel lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van zometeen, Muse? Zometeen ATC? Maar eerst even deze. Diplo, Busta Rhymes en niemand minder dan onze eigen Chesto. Dit is Come On.

Ja, allemaal leuk en aardig dit. ATC, Around the World. La, la, la, la, la. Maar wat doen ze dan hier? Ja, dan hebben ze er een versie in staan en ik heb hem even erbij gezocht. Het is de Triage Club Mix. Want de normale versie duurt maar 3,5 minuut. Maar deze versie die duurde gewoon 5 minuten en 12 seconden. Kortom, extra lang genieten van ATC.

Connect, luister je naar. We gaan eventjes wat rustiger aan doen. L'ombelico del mondo van Jovanotti. Uit 1996 alweer.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

75 versies had ze ervoor nodig om deze plaat uit te brengen. About Damn Time, Lizzo. Ja, en natuurlijk kennen we allemaal het dansje wat daarbij hoort. Maar ja, weet je, dat dansje heeft ze niet eens zelf bedacht. Nee, het werd gemaakt door een choreograaf, Jaquel Knight. En Lizzo gebruikte het in haar video en op haar TikTok-account. En zo waar, het werd zo gigantisch populair dat iedereen het gewoon na ging doen op TikTok. En daardoor is About Damn Time ook wel weer een hit geworden. Kortom, moderne techniek. 75 versies maken omdat ze niet tevreden was. Dus steeds weer eventjes dit nog aanpassen, eventjes dat nog aanpassen. En toen kwam die uit. En dat was ook About Damn Time. Zo, zometeen. Britney. Maar eerst, pak even je luchtgitaar erbij. Dit is Muse en Psycho.

17 jaar was ze toen ze deze hit scoorde. Crazy van Britney Spears uit 1999 alweer. Ja. Ach jongens, de tijd vliegt gewoon. Ja, inderdaad, de tijd vliegt gewoon. Het is alweer bijna 11:15. Dus het is tijd voor een beetje candlelight. Kruip even tegen elkaar aan. Doe de lampjes uit. Klein lampje aanhouden. En geniet van elkaar.

7 minuten heeft het geduurd. Je kunt van elkaar afkomen, de lampen mogen weer aan. Het is klaar nu. Het is klaar nu, zeg ik toch? Dat bedoel ik. All Saints en Booty Call. En daarvoor Another Level en Freak Me. Ja, jongens. De lampen mogen weer aan. We gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Heerlijke muziek uit je speakers te laten knallen. Wat dacht je van deze? Eric Preets en Call On Me uit 2004. Nu voor je op Connect.

0: Black Pink in your area.
1: Zo, we pompen hem even op. Blackpink met Jump. En ik krijg appjes binnen of ik nog een uurtje door wil gaan. Nou ja, sorry, nee, kan niet. Het is te laat om me morgen ziek te gaan melden. Ik had het met liefde en plezier gedaan. Maar nee, zo steek ik niet in elkaar. Kortom, dit zijn de laatste twee platen voor je. Zometeen Move Into The Sun van Jugel. En dit is David Guetta, samen met Showtech. Ik zeg tot volgende week.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Thank you.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.